0: De slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: Zandvoort. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit De Bilt is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Alleen hier hoor je alles.
1: Uit je eigen regio.
0: Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan, minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit De Bilt is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
0: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: ZFM Agenda.
1: De internationale locatievoorstelling Space of Becoming gaat in première. Tijdens een theatrale wandeling langs Theater Kikker en het Utrecht Stadshuis brengen kunstenaars uit Nederland, Zuid-Afrika, Sri Lanka met dans, muziek, spoken word en beeldende kunst de koloniale en slavernijgeschiedenis van Utrecht tot leven. De voorstelling onderzoekt hoe deze geschiedenis doorwerkt in de stad en haar inwoners. Je bent zaterdag en zondag om 4 uur en 8 uur 's avonds welkom bij Theater Kikker aan de Ganzenmarkt 14 in Utrecht. Toegangsprijs €23. Kees en Hans Adolfsen brengen een gevarieerd luisteravontuur in Huize Gaudeamus. Twee rasmuzici met identieke roots en muzikaal gevormd aan het Conservatorium Utrecht. Hans studeerde klassiek piano en Kees studeerde klassieke trombone. Hans zal het eerste deel van het programma vullen. In het tweede gedeelte vertolken zij samen thema's uit de jazz en filmmuziek. Het concert begint zondag om 4 uur in de Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. Toegang is €20. De mannen van Bezeli bieden in hun programma Gypsy Wedding een muzikale reis vol passie, virtuositeit en traditie. Een viering van verschillende stijlen en tradities die generaties lang zijn doorgegeven. Van de elegante klanken van de Franse Gypsy Jazz tot de vurige en traditionele muziek van de Balkan en de temperamentvolle Spaanse klanken van de Gitanos. Een unieke inkijk in een van de mooiste tradities binnen de zigeunercultuur. Het concert begint zondag om 17:30 in het Beaufortshuis aan de Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. Toegangsprijs €23.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen, voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister, omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat ze doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim €700 miljoen extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie €7,5 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
5: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: ZFM Agenda.
1: De internationale locatievoorstelling Space of Becoming gaat in première. Tijdens een theatrale wandeling langs Theater Kikker en het Utrecht Stadshuis brengen kunstenaars uit Nederland, Zuid-Afrika, Sri Lanka met dans, muziek, spoken word en beeldende kunst de koloniale en slavernijgeschiedenis van Utrecht tot leven. De voorstelling onderzoekt hoe deze geschiedenis doorwerkt in de stad en haar inwoners. Je bent zaterdag en zondag om 4 uur en 8 uur 's avonds welkom bij Theater Kikker aan de Ganzenmarkt 14 in Utrecht. Toegangsprijs €23. Kees en Hans Adelsen brengen een gevarieerd luisteravontuur in Huize Gaudeamus. Twee rasmuzici met identieke roots en muzikaal gevormd aan het Conservatorium Utrecht. Hans studeerde klassiek piano en Kees studeerde klassieke trombone. Hans zal het eerste deel van het programma vullen. In het tweede gedeelte vertolken zij samen thema's uit de jazz en filmmuziek. Het concert begint zondag om 4 uur in de Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. Toegang is €20. De mannen van Bezeli bieden in hun programma Gypsy Wedding een muzikale reis vol passie, virtuositeit en traditie. Een viering van verschillende stijlen en tradities die generaties lang zijn doorgegeven. Van de elegante klanken van de Franse Gypsy Jazz tot de vurige en traditionele muziek van de Balkan en de temperamentvolle Spaanse klanken van de Gitanos. Een unieke inkijk in een van de mooiste tradities binnen de zigeunercultuur. Het concert begint zondag om 17:30 in het Beaufortshuis aan de Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. Toegangsprijs €23.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

just want to know about any secret.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat ze doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
2: Ah. Let's go.

Catcher. Charlie Gier. Jennifer. Roulette FM Ear Catcher.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP-Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP-Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP-Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
6: Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman.
9: Roulette FM.
10: Hoi Danny.
11: Hoi Danny.
12: Dit is Danny met de zondagochtendshow.
13: Goedemorgen Danny.
12: Dit is de zondagochtendshow.
14: De zondagochtendshow.
15: Draai nog een keer om. Zet je radio lekker aan. En geniet op de zondagochtend.
12: De zondagochtendshow.

dat lekker wakker worden, hè? Het zijn de countryachtergeluiden dankzij Ella Lengler en Choosing Texas. Oh yeah! Maar de eerste werkplaat was die van Earth with a Fire. Het mooiste onderwerp wat niemand je kan afpakken, namelijk fantasy. Good morning, goedemorgen. De zondag onze show met vandaag een dag die bestaat uit zonneschijn. Het blijft droog met een temperatuur in Zuidoost-Utrecht. Die kan oplopen richting de 21 graden. En kijk even naar de gemeente DAP plus antennetemperatuur van Roel FM. Dan meten we op dit moment. Eens even kijken. Zie ik het goed? Ja, 12 graden. De zondag om zo. Met zometeen de gouden stem van Barbra Streisand. Maar eerst is hier Robin.

Ik had met een spelletje en ik had moeten raden uit welk jaar het kwam. Had ik echt heilig van overtuigd geweest. Dit is uit de jaren 70. Nou, niets is minder waar. Precies 1980, op het randje van 1980. Was het een hele grote hit voor Barbra Streisand. En The Woman in Love. Ja, daarvoor natuurlijk de man met de blanke vrees. Mr. Robin Williams. En She is the One. Goeie.

0: zou je zeggen. Je hebt van die momenten, dan probeer je iets duidelijk te maken. En dan stuur je dus een bericht aan iemand. En met de juiste en de goede bedoelingen. En dan komt het totaal niet over. Dan wordt het verkeerd gelezen, wordt het verkeerd geïnterpreteerd. En al voor je het weet, dan ga je nog meer woorden gebruiken. En het wordt helemaal erger, nog erger. En zoals je het nooit bedoelt. En voor het hebben we een enorme escalatie. Ja, dus WhatsApp is niet altijd even ideaal. Dat kan ik je vertellen. Gloria Estefan en Words Get In The Way. De voortgangs doen we wel zo. What a fool believes. Kijk op de klok. Het is bijna 9:30. En hij zit in de studio te gast bij ons aan tafel. Hier is Tom van Helden met nieuws als jij gebeurt.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: De gemeente is in het centrum van Bilthoven een proef gestart met een zogenoemde smart zone. De flexibele parkeerplek aan de Nachtegaallaan moet helpen om laden en lossen beter te organiseren. Met de pilot van een jaar wil de gemeente bekijken of de beperkte ruimte in het centrum slimmer gebruikt kan worden. Voor het laden en lossen moeten leveranciers regelmatig een geschikte plek zoeken. Soms leveren geparkeerde vrachtwagens hinder op voor andere weggebruikers. De smart zone is bedoeld voor kort parkeren en laden en lossen. Iedereen kan de plek maximaal 30 minuten gebruiken. Waarmee de plek beschikbaar is voor zoveel mogelijk verschillende gebruikers. Langer gebruik maken van de smartzone is mogelijk door via een QR-code in te checken. Burgemeester Frits Naafs heeft bekendgemaakt dat hij met pensioen gaat. Hij heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat hij op 1 september de burgemeestersketting aan de wil gehangt. Naafs is 20 jaar burgemeester geweest in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In een brief aan de inwoners schrijft hij onder meer dat hij en zijn vrouw gehecht geraakt zijn in deze prachtige gemeente en haar inwoners. Hij dankt inwonersverenigingen en organisaties voor de fijne en warme contacten en roemt de samenwerking met onder andere brandweer en politie. De burgemeester geeft aan dat het na 46 jaar werkzaam te zijn geweest in overheidsland in verschillende rollen tijd is om meer tijd te besteden aan vrouw, kinderen en kleinkinderen. Tot 1 september 2027 blijf ik mij vol passie inzetten voor de belangen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, schrijft hij. De bereikbaarheid van het oude centrum van Wijk bij Duurstede staat komende tijd onder druk door werkzaamheden. De aannemer begint maandag met het werk nabij het centrum tussen de inundatiesluis en kasteel Duurstede. Het waterschap laat een nieuwe damwand aanbrengen, aansluitend aan de beermuur die het centrum al 7 eeuwen beschermt tegen hoogwater. De werkzaamheden maken deel uit van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk. De Rijndijk en de havenweg tussen de Aalswaard en de haven wordt afgesloten voor al het verkeer. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor de kerstdagen klaar zijn en het centrum dan weer normaal toegankelijk is.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Dit is Danny.

Kimmy Keef. Reggae Night. Ja, ik heb wel zoiets van, wat zou dat dan zijn, zo'n Reggae Night? Ik was al van de discotheek en zo. Ik vind het reggae wel leuk, maar ik ging nooit naar zo'n reggae party. Jij? Ben je al geweest? Ook niet, hè? Vacht even dom, maar jij? Ook niet, nee. Schouw ze omhoog. Ik weet het ook niet. Maar het klinkt heel gezellig. Jimmy Cliff in de Reggae Night.

0: onze vrienden met de Reggae Night gaan we geleidelijk over naar de Lars van Europa. Tijd om weer even oudsheden aan onze zogeheten Italo Klathek. Und die is vandaag geproduceerd door Aldo Martinelli en Simone Zanini. We hebben het over het jaar 1984. Hou je vast, daar gaan we dan. Het nummer zo scoorde een verdiende plek in mede hitlijsten in Europa. Zoals bijvoorbeeld bij onze Lederhoorn vrienden in Oostenrijk. Komt de plaats terecht op de tweede plaats. In Duitsland, onze Duitse Oktoberfreunden. Kan de plaats op nummer 3 terecht. En verder scoorde onze Teloclash nog een notering in Zwitserland, in Frankrijk. En uiteraard ook in Italië. Dat lijkt me logisch. Ja. Dan zou je denken, hoe zit het in Nederland? Nou, dat viel een beetje tegen. Het nummer kwam wel terecht in de tipparade, maar daar bleef het ook bij. Maar goed, gelukkig hebben we nog Den Haag. Onze Haagse Inventors Euro. En daar kreeg onze Italo uiteraard een welverdiende hoge notering. Over wie hebben we het? Nou, het is de Italo Classic. Het is Moonway. Hier is Comanchero.
1: Activating all systems. Ready for transmission. Look for Italo AT's

dichterbij en dan worden ze weer zoeken in alle gatenhoeken. Waar heeft hij al die cadeaus gelaten? Waar heeft hij ze verstopt? Die noise in de klas. Weet jij al wie het gaat worden? Nee, ik ook niet. Maar ik ben zo benieuwd, zo nieuwsgierig. Ik moet je eerst zeggen, ja, ik vind het heel spannend. Ja, sorry. Jorden Dijs met Twaris, met Mirjam Timmer en Christian Dijstra. Nou, Twaris is eigenlijk een afgeleide van het Friese Twarsom. Dat betekent met zijn tweeën. Zo, gewoon even les hier. Friese les. En de vorige jaar gingen we een hele andere kant op. Beetje richting Maastricht, zuiden van het land. Met Doemer en liedzanger Henny Vrienden. Oftewel, Jorden Doemer. En is dit alles? Nou, dit is zeker niet alles. Want zo betekent het bij een Roulette Remember. Mooie plaat, jaren 70. Maar eerst...

bekende gevoelens. Oh ja, dan ging ik naar de Marieplaats en dan ging ik naar Cartouche. En dan ging ik even door de week de muziek kopen. Bij plaats aan Kareltje. Met die verkoper met die lange haren. Corley Klein, die werkte het ook toen destijds. Wat een mooie tijd. We hebben het over de jaren 80, 1985. Sherelle hoorde je en Stand in Love. Als ik haar kijk, als ik haar gezicht zie, moet ik al denken aan Whitney Houston. Maar ja, misschien wel ver familie. Ik weet het eigenlijk niet. Zullen we het gaan uitzoeken? Hè? Over familie gesproken. Het hoort bij de familie. Bij de familie van de Zondagochtendshow. We hebben het over de Let's Remember. Vandaag komt onze Remember uit het land van de chansons. Betreft een man, geboren na de Tweede Wereldoorlog in 1946 in de voorstad van Parijs. Hij kwam uit een welgestelde familie waar hij naar eigen zeggen een hele gelukkige jeugd heeft beleefd.

0: Toen onze member op de middelbare school zat, begon zijn interesse in de muziek en vormde hij een klein schoolorkest die beïnvloed was door de grote chansonniers zoals Chas Aznavour. Na de middelbare school had onze member besloten om zich verder te verdiepen in de muziek en besloot daarom te gaan studeren op het conservatorium, waar hij ook enkele musicals mocht gaan spelen. Ja, goed hè? Een jaar later, in 1967, kwam onze member terecht in het voorprogramma van Chuck Bray, die een afscheidsoptreden gaf in het Parijse muziekschouwburg Olympia. En hierdoor kwam onze member in contact met John Stark, die zo'n member hierna ging begeleiden. In 1969 kwam hierdoor de eerste internationale doorbraak met de hit White is White. En een jaar later werd het ook gewoon hier gecoverd door Sandy Shorthouse. In 1970 was hij member in diepe rouw door het uiteengaan van de Beatles. En hij besloot hierop speciaal een album uit te brengen. Maar de grote hit kwam als member een jaar later, waarmee hij alle hitlijsten wist bereiken. Tenslotte werd in 2013 onze member keel- en longkanker vastgesteld. Onze member zijn stem volledig verloor. In 2015 kon onze member aan genezen zijn, maar enkele maanden later kwam die enorme rotziekte weer terug. En overleed onze member in begin 2016 op 69-jarige leeftijd. Ah, niet zo'n leuk eind dit, hè? Nee. Daarover hebben we het. Onze member. Hier is Michel Delpezia.
1: De zondagochtendshow. Do we remember?

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim €700 miljoen beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman. Roulette
14: FM. Hoi Danny.
15: Hoi Danny.
12: Dit is Danny met de zondagochtendshow.
16: Goedemorgen Danny.
12: Dit is de
13: Zondagochtendshow.
14: Zondagochtendshow.
15: Draai nog een keer om. Zet je radio lekker aan. En geniet op de zondagochtend.

meest populaire plaat van dit moment in Nederland. Shakira en Burna Boy en Die By. Daarvoor luidde de startklok van de tweede uur met de Patcher Boys en ze Belbia. Hey allemaal, goedemorgen. Ja, de zon nog zo met vandaag een dag die bestaat uit zonneschijn. Blijft droog met een temperatuur in Zuidoost-Utrecht. Ik wil oplopen richting de 21 graden. Ik kijk even naar de gemeten DAP Plus antennetemperatuur van Roulette FM. Dan meten we een graadje meer dan een uur geleden. Dat is positief. Wat weten we dan? We weten dit moment 13 graden. Nou, meestal kunnen we alvast vooruitblikken tijdens de show op de Formule 1. Maar ja, dit weekend was het even anders. En is gisteren Max Verstappen al lekker bezig geweest. Hij startte vanaf plek 8 en wist te eindigen op de tweede plaats. Achter de wat minder populaire George Russell. Mag ik het zo zeggen? Ja, toch? Ja. Mooi resultaat al wel. Zat een eerste plaats er ook weer in. Maar goed, Max die kwam net even tijd tekort. Ja, de zon was

0: Hoi Danny.
1: Dit is Danny
2: met de Zondagochtendshow.
3: Ik ben Antje Montero en ik luister graag naar Danny Stoelman.
4: Zondagochtendshow.

Nou, mocht je nou nog op bed liggen, dan is het doen dat je met deze plaat een soort van positiviteit krijgt. En je bed het gaat even een ontbijtje gaan maken. En het even gezellig gaan maken thuis. Of misschien word je wel bediend. Hè? Krijg je op dit moment het juiste ontbijt op bed. Wens ik je dan eens smakelijk. Kan ook zijn dat je natuurlijk al lang je bed uit bent. Misschien wel gerend, vanochtend getrimd. En zit je in je trainingspakje in de keuken. Het nuttige van je ontbijt. Dan wens ik je deze dan eens smakelijk. YouTube hoor, everybody van de New Thing. Achter, moet ik zeggen, Forgiving James. Goedemorgen, dit is de zondagshow. Ga zo meteen even kijken hoe ze met het weer voor de komende dagen. Myers, de stem van Terrence Trent D'Arby. Luister naar Washing Well.

0: weet je, we hadden in het eerste uur, als opening, Ella Langley. Ik dacht, nou, een beetje country, hè? Een beetje leuk. Dus deze mannen kunnen er hartstikke goed bij. De Bellamy Brothers, twee broertjes, allebei met een cowboyhoed. De een met een gitaar, de ander met nog een grote gitaar. En samen zongen ze over Let Your Love Flow. En goedemorgen, dit is een zondagochtendshow. Ja, zo meteen een blik op het weer. Nou ja, Tom zit hier in de studio en hij is een beetje mijn baas. Tik me op mijn vingers. Jou het weer terug doen. Ja, ik had mijn huisje niet goed gedaan. Sorry, Tom. Vind je het goed dat ik het zo meteen doe? Door jou, ja? Zou ik jou dan ook het woord mogen geven? Zou dat kunnen? Oké. Mijn dames en heren, het is bijna 10:30 vrijdag. Hij zit klaar in de studio. Tom en Helder met nieuws uit jij gebeurt.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: De Utrechtse weg N417 tussen Hollandse Rading en Hilversum gaat binnen afzienbare tijd op de schop. De aannemer heeft een vergunning aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen starten. Tijdens de herinrichting van de weg wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd met twee richtingen aan de westkant van de Utrechtse weg. Nu grenzen de fietspaden aan beide zijden direct aan de weg waar 60 km per uur gereden mag worden. Tijdens de werkzaamheden worden er ook faunapassages aangelegd. De aanpassing van de weg past binnen het plan om de verbindingen in de regio met doorfietsroutes te verbeteren. Deze doorfietsroute Hilversum-Utrecht start in het centrum van Hilversum en loopt langs de N417 via Hollandse Rading, Maartensdijk en Groenekan naar Utrecht. De provincie Utrecht gaat 154 miljoen euro investeren in het landelijk gebied in 2027. Dat is ruim 21 miljoen euro meer ten opzichte van 2026. Het Utrechtse programma Landelijk Gebied verdeelt het geld voor het landelijk gebied. De hoofddoelen zijn het versterken van de natuur, verminderen van stikstof, verbeteren van de waterkwaliteit en verduurzaming van de landbouw. Het extra budget is komend jaar vooral bedoeld voor natuurherstel. Daarbij hebben de Natura 2000 gebieden, de beekdalen en het veenweidegebied prioriteit. Ook ondersteunt de provincie agrariërs en andere grondbezitters bij de verduurzaming. En de omstreden evangeliegemeente De Deur heeft een vergunning gekregen van de gemeente Bunnik voor een nieuwe locatie aan de reguliere weg. Het pand stond sinds 2024 leeg en staat op de lijst om getransformeerd te worden tot woningbouw. Volgens de gemeente is tijdelijk gebruik van het gebouw beter dan leegstand, omdat het kan zorgen voor levendigheid en sociale meerwaarde. Uit discussies op sociale media blijkt dat de inwoners de omstreden kerk liever niet zien komen. Het is de bedoeling dat de kerk tot en met 31 december volgend jaar in het pand hun diensten en kerkelijke activiteiten gaan houden. De deur werd in 1970 opgericht in Amerika en kwam in 1978 naar Nederland. Officieel valt de kerk onder de Pinksterbeweging, maar ze ligt onder vuur vanwege het gesloten karakter.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: Goedemorgen,
4: dit is de Zondagochtendshow.
5: De Zondagochtendshow.
4: De Zondagochtendshow.
3: Goedemorgen, Danny.
6: Hallo, Kai Merks hier. Weet je wat ik altijd doe op zondagochtend? Dan sla ik de gordijnen open, neem ik een lekker kopje koffie en dan luister ik naar de Zondagochtendshow met Danny.

mooi. Het eind van het nummer. Ilo, er was een gelijk orkest. Heel mondvol. En Mr. Blue Sky. Het is al dit met 5:55. Ik wou even het weer met je doornemen. En ik had zoiets van, zullen we het op een vrolijke toon doen? Of op een depritoon? En de keuze gemaakt, we gaan het vrolijk maken. Ja! Ach, weet je, je moet er een best wel waken. En als je naar buiten gaat, dan ziet het er goed uit, toch? Ja, heerlijk. Vandaag zon en droog. Het kan lokaal 26 graden worden in het gigante land. Zuidoost-Utrecht verwachten dat de kruk bijvang op zo'n graad of 21. Maar ook niet verkeerd. Ook lekker. Morgenochtend is het vooral in het west van het land bewolkt. In ieder geval af en toe wat buien. En morgenmiddag houdt deze scheiding tussen noordwest en zuidoost aan. In Zuidoost-Utrecht kan gedurende de middag een bui vallen. En stijgt de temperatuur in onze regio ook niet verder dan een graad of 20. In het zuidoosten van Nederland is het droog. En er komt wel veel wat hogere bewolking voor. Maar die zon die gaat er regelmatig schijnen. En als die schijnt, dan kan het lokaal 26 graden worden. Daar ben ik weer een beetje jaloers op. Dinsdag voert een matige zuiden tot zuidoostwind opmerkelijk warme lucht naar ons land toe. Grote delen van het land kan de temperatuur oplopen in de middag naar een zomerswaarde van 25 tot, let op, 28 graden. Woensdag stijgt de kik opnieuw naar waarden vergelijkbaar met dinsdag. En trekt er een hoge wolking over ons kikkerland. En af en toe is ook wat ruimte voor zon. En in de avond, dan neemt de wolking verder toe en volgt er, ja, bij zeggen, maar volgt er van het westen enkele regen- en onweersbuien. Donderdag blijven de buien nog enige tijd boven het oosten van het land drijven. En daarmee verdrijven ze de hitte uit het land. Dan wordt het weer 19 tot 21 graden. Nou, dat vind ik zo jammer dit. Nou, laten we even kijken naar de rest van de week. De dagen erna, zoals het officieel omschreven. Dan blijft het een graad of 19 wissend bewolkt. Ook geen periode met zon. Af en toe een bui. Nou ja, kunnen we meeleven, toch? De komende dagen gaan we lekker genieten. Een beetje insmeren, een beetje in de zon zitten. En je niet ziek melden bij je baas, hè? Denk erom. Hier is de Jubilee. I'm only you.

Bandit uit de jaren 80. Werd opgericht eind jaren 70, 1977. Human League, met denk aan Don't You Want Me, Mirror Man. Maar ook dit is zo'n mooi nummer. I'm Only Human. Ach ja, elke excuus die ik kan aantreffen, kan je zeggen... Sorry, I'm only human. Nou, hier heb je trouwens geen excuus voor nodig. Want die zei ze, drie op een rij.

Ja, ja, dat waren ze, de foute plaat van vandaag. We begonnen met Dexy, Midnight Runners, Kama en Aline. Dacht eraan Clouseau met Koen Wouters. Die zie je op dit moment wekelijks op tv met K-Talent. Samen met Chantal Jansen presenteren ze het programma. Leuk om te kijken, leuk om te zien. Vind ik tenminste. Jij ook hopelijk. En tenslotte de derde van de foute

Platen was uit Duitsland. Thomas Anders is de naam. En dit jaar boven werd bekend als Mother Talking. Je hoorde ze met Het Dentist is Calling.

Slow down. Ja, tot zover jongens. We moeten weer even ruimte maken voor een heleboel andere leuke programma's op LFM. Zometeen hebben we nog een Portrait of Music. We hebben nog Tom van Helden. Die loopt al rond in de studio. Nu nog even wat nieuwsverwikkelingen afwikkelen. En daarna dan gaat hij ook nog de Age Lunch presenteren, een beetje om 12 uur. Dan nog muziek van muziektherapie met Neven en Belen. En tenslotte om 2 uur 's middags. Ronelle van Classics. Tot aan de avond. Met de grootste hits aller tijden. Non-stop. Dus Ronelle van is Aerosmith. En Amazing. Leuke zondag.

0: Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
8: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
3: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Flevohof. Dat is pret voor het hele gezin. Flevohof is ook een prachtig park. Met wereldtuinen en dieren.
1: Flevohof. En alles voor één kaartje.
2: Als u uw mooie wastafel schoonmaakt met een schuurpoeder, dan heeft u grote kans op kras. Met Jif geen risico. Want Jif is een vloeibare reiniger en een satijnzacht poeder in één. Krachtig genoeg om het vuil te verwijderen, zacht genoeg om niet te krassen. Jif, reinigt veilig en goed zonder krassen.
3: De beste in muziek. The 80's Lunch. Tom van Helderen.

Australische rockband Icehouse. Muziek uit 1987. Crazy. Lang geleden dat je die gehoord hebt, toch? Daarvoor, misschien ook wel net zo lang geleden, Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. En dat gaan we tot aan 1 uur doen. Muziek uit de jaren 80, jouw jaren 80, met herinneringen aan 1982 vandaag. Straks een Nederlandse nummer 1 die wereldwijd succes had. En we draaien natuurlijk de alarmschijf van dit moment in 1982. Maar we hebben nog veel meer fijne platen klaarstaan. Wat te denken van Toy Soldiers. Hier is Martika, muziek uit 1989.

0: Oorspronkelijk een liedje uit 1975 van Albert Hammond. Julio Iglesias en Willie Nelson maakten er een cover van in 1984. To All the Girls I've Loved Before. Onderweg David Christie en Saddle Up uit 1982, de alarmschijf van dit moment. Daarvoor een Duitse propaganda, P-Machinery. En nu deze, het solo-debuut van Virgil Sharkey na zijn breuk met The Undertones. Hier is A Good Heart.
1: I hear a lot of stories, I suppose they could.

lang geleden dat je deze hoorde. P-Machinery van het Duitse Propaganda. Hapt zo lekker weg deze plaat uit 1985. Heerlijk! Ik neem je zo mee naar het nieuws uit de jaren 80 en de top 3 van vandaag in 1982. Als voorproefje de plaat waarmee je dit weekend in 1982 uitgebreid kennis maakt.

0: de eendagsvlieg. De plaats zou het schoppen tot nummer 7. Zometeen de top 3 van dit moment. Nu eerst het nieuws uit de jaren 80 in de maand september. In 1980 komen bij een bomaanslag op het Oktoberfest in München 13 mensen om het leven en raken 219 mensen gewond. De dader, een 21-jarige rechtse extremist, komt zelf ook om het leven. De politie neemt aan dat het een eenmansactie betrof. Terwijl een kort geding dient, wordt in opdracht van minister Zeevalking in 1982 begonnen met de kap van 475 eeuwenoude bomen in het bos van Amelis-Weert voor de aanleg van de A27. In 1984 komen Groot-Brittannië en de Volksrepubliek China overeen dat Hongkong per 1 juli 1997 zal worden overgedragen aan China. Groot-Brittannië houdt het gebied nog in pacht tot 30 juni 1997, met ook nu nog zoveel problemen. Bij een aardschuiving in een sloppenwijk bij de stad Medellín in Colombia komen in 1987 meer dan 400 mensen om het leven. En dan de top 3 van de top 40 dit weekend in 1982. Op 3, de Dire Straits.
1: Nummer 3. It's a mystery.

En nu op nummer 1, The Golden Earring, The Twilight Zone. Mede door MTV werd deze single een wereldwijd succes.

uit de hoogtijdagen van Nederlands grootste rockband aller tijden. The Golden Earring en Twilight Zone, 1982, de nummer 1 van dat moment. We gaan verder in die 80's lunch hier op Roulette FM met een dame afkomstig uit Shalimar, Jodie Watley. Ze ging solo. In 1989 was ze een van de eerste die een rapartiest uitnodigde op haar singeltjes. Eric B. en Rakim op het liedje Friends. Hier is Jodie Watley.

Het elektronische bandje van Richard Anthony Houston, oftewel de Raw Band, samen met zijn vrouw Liz, die voor de vocals zorgde. Clouds Across the Moon. Onderweg drie platen nog tot aan René van der Nabelen met muziektherapie. En een van die drie is deze van Karen, Sarah en Sherman, oftewel Bananarama, van de LP Deep Sea Skiving. Hier is Shy Boy.

acteur en singer-songwriter Chris Isaak gedraaid hier in The 80's Lunch op Roulette. Blue Hotel. Ik vind het zo'n fijne single. Zou ik nog een keertje willen draaien, maar ja, daar ga ik jou niet mee vervelen. Dat doe ik zometeen na 1 uur gewoon op mijn eigen platenspelertje. Onderweg om 1 uur René van Deun en Beelen met muziektherapie gevolgd door de Roulette FM Classics. De hele zondagmiddag lang hoef je je niet te vervelen. Je kunt alleen maar meezingen hier. Met de fijnste muziek uit de 70s, 80s en 90s gedraaid. Ik heb er nog eentje klaarstaan in The 80's Lunch. En die is van Paul McCartney. Hij maakte de film Give My Regards to Broad Street. Die flopte in 1984, maar het liedje bleef. Hier is No More Lonely Nights. Ik wens je een hele fijne zondagmiddag en wat betreft The 80's graag. Tot de volgende. I can wait.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidsstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de Bilt is dit
6: Roulette FM.
8: Met nu muziektherapie. René van den Abelen.
9: Roulette FM.
10: Elk weekeinde, al sinds 2014, verzorgt René van den Abelen een sessie muziektherapie. Dat is een uurtje heerlijke radio. Geen overbodige klets, maar kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia. Vaste onderdelen, popnieuws en kwart voor, de Fab Four. Maar verder zo onvoorspelbaar als maar kan. Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.

0: Ze begonnen ooit als viermansband in 1967. En zowel Demis als Vangelis werden wereldsterren. Aphrodite's Child, Spring, Summer, Winter and Fall.
1: Muziektherapie.
0: Dit uur onder meer een paar interessante nieuwe singles. Er is popnieuws. Klassiekertje uit het Nederlandstalige oeuvre van een ex-collega van me. Een heerlijke tune van toen. Een paar nummers van de Fab Four rond kwart voor. En nog veel meer. Welkom bij Muziektherapie.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Het album heette Massive Luxury Overdose. En dat was zeer toepasselijk, want zo zagen ze er wel uit ook. Een zeer apart trio, kon je het wel noemen. Army of Lovers hoorde je uit 1991 met Crucify. Zometeen vanzelfsprekend weer het popnieuws. Tot die tijd gaan we terug naar de jaren 80. 1983 om precies te zijn. Cool and the Gang, Joanna.

0: all about you.
1: Er zijn plannen voor een standbeeld van Slade. In Wolverhampton, de thuisstad van de glam band, zou een 3 meter hoog monument van de groepsleden moeten verrijzen, waarbij de beeldenis van zanger Noddy Holder getooid zou moeten zijn met zijn beroemde hoge hoed met spiegels. It's Me, zo heet de eerste single van Gilbert O'Sullivan's nieuwe 21ste soloalbum On The Record. 56 jaar na Nothing Rhymed klinkt Gilbert nog vrijwel hetzelfde op het materiaal dat is opgenomen in zijn eigen studio in Jersey. Je hoort hem later in het programma. Techgigant Apple opent maandag Apple Music Hall in het legendarische Battersea Power Station in Londen. Dat gebouw, wereldberoemd geworden door de hoesfoto van Pink Floyd's Animals, is de afgelopen jaren omgetoverd tot een winkelcentrum met ook appartementen en restaurants. En Apple heeft er al zijn hoofdvestiging in het Verenigd Koninkrijk en een Apple Store in ondergebracht. Dat is nu uitgebreid met een concertzaal en een hypermoderne opnamestudio die tevens gebruikt kan worden voor live streaming. Backman Turner Overdrive gaat in het kader van hun No Speed Limit Tour ook optreden in Australië en Nieuw-Zeeland. Voorlopig omvat de totale tour 32 optredens in het eerste kwartaal van 2027. Ook Teddy Swims heeft een nieuwe single uit, Perfect Man, live opgenomen. Ook die hoor je nog in deze sessie van Muziektherapie.

0: 1972, de achterkant van Come On, Feel the Noise. En ook terug te vinden op het album Slade. Slade and I'm Me, I'm Now and That's All. In die tijd had ik mijn eerste pick-upje nog. Dat was een Lenco, oranje plastic met wit. En zo'n vierkante doorschijnende kap er bovenop en zo. Twee boxjes, het was al stereo in ieder geval. Het ding kostte geloof ik iets van 130 gulden destijds. Maar goed, het was toch een hele uitgave natuurlijk. En de boxjes, ik weet niet wat het wattage precies was, maar het was in ieder geval veel, veel te weinig. Zeker met muziek van Slade. Man, man, man, ik heb het wat gedraaid.
1: Weet jij nog niet waar?
2: Op je scherm staat hij klaar. Een virtueel exemplaar
3: van het uitzendschema van muziektherapie.
0: Kijk dan maar even naar, dan weet je precies waar je het kan beluisteren allemaal. En vooral wanneer, want je hebt keus genoeg met muziektherapie, geloof me. Ze heeft een tegel gekregen destijds in de Walk of Fame in Rotterdam. Ze was actief sinds 1960 en in 2002 raakte haar wel helaas kwijt. Connie van den Bos. Ik heb het uit met haar samengewerkt destijds in mijn jaren bij Radio Noordzee Nationaal. Ik produceerde haar middagprogramma destijds. Het was een bijzonder plezierige collega. Dit is ze.

0: in a stupid ass way.
1: Ja, ik vond ze gewoon wel mooi achter elkaar aansluiten eigenlijk. Totaal andere plaat en toch klopt het wel. Scott Walker natuurlijk van zijn album Sings Jacques Brel. Die hadden toen over La Chanson de Jackie. Dit was Jackie uit 1968. En daarvoor dus Connie van den Bos. Nummer geschreven, geproduceerd denk ik ook wel door Peter Koelewijn. Ja, dat is een heel andere kant van deze meneer. Oké, volgende deun. Nou, die ken je absoluut.

0: Dit week einde viert hij zijn 34ste verjaardag. En dit is denk ik een cadeautje aan hemzelf. Mooie live-opname. Nieuwe single Perfect Man. Door Teddy Swims.
1: 2022.
0: Rondé. Hoogste in de top 100 van ze destijds. Nummertje 25 haalde die. Love Myself.

Uit Utrecht komen ze Rondé. Volgende maand hebben ze weer een tour in de agenda staan. Ik geloof iets van 9 concerten her en der in het land. Dit was een hit uit 2022. Love Myself. Eind volgende maand staat hij in Ziggo. Stevie Wonder. Taking you back in time to the

0: Als een langspeler Intervisions hoorde je Stevie Wonder en Living for the City. Ik zei het al, eind van de volgende maand staat hij dus in Ziggo in het kader van zijn Songs in the Key of Life 50th Anniversary Tour. Ik heb er zelf nog niet naar gekeken, maar ik hoor verhalen over de prijzen dat het werkelijk niet te geloven is. Tot meer dan €2000 voor één plaats. Nou, ik dacht het niet, nee.
1: Is dat nieuw? Gloedje nieuw.
0: Gilbert O'Sullivan. It's me.

0: 12 keer werd hij genoteerd in de enige echte. In totaal heeft hij daar 94 weken in genoteerd gestaan. Dat is niet mis. En op 1 december aanstaande wordt hij 80. Jawel. Gilbert O'Sullivan van zijn aanstaande album On The Record, de eerste single. It's Me.
1: Zeg je weekend, zeg je muziektherapie.
0: In de top 100 over 2008 bereikte hij nummer 23. Mooie deun blijft het. Lenny Kravitz en I'll Be Waiting. Tot de Fab 4.

0: Wat blijft het toch verschrikkelijk gaaf klinken. De Beatles in muziektherapie.
1: 1985.
0: Sinds midden jaren 70 zijn ze actief. Nog altijd onder leiding van Anne en Nancy Wilson. Heart, What About Love?

Heart, afkomstig van het album Heart and What About Love. Muziektherapie, aflevering 610, jawel. Mijn naam is René van der Nobelen. Ik hoop dat je volgende week weer luistert. Graag tot dan.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 km file met 10 minuten vertraging. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken ben je 5 minuten langer onderweg. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot slot gebeurde er eerder een ongeluk op de A28 richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst gebeurde dit. Daardoor heb je een kwartier vertraging, maar goed nieuws, want de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
10: Straks knop Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: FM Agenda.
1: De internationale locatievoorstelling Space of Becoming gaat in première. Tijdens een theatrale wandeling langs Theater Kikker en het Utrecht Stadshuis brengen kunstenaars uit Nederland, Zuid-Afrika, Sri Lanka met dans, muziek, spoken word en beeldende kunst de koloniale en slavernijgeschiedenis van Utrecht tot leven. De voorstelling onderzoekt hoe deze geschiedenis doorwerkt in de stad en haar inwoners. Je bent zaterdag en zondag om 4 uur en 8 uur 's avonds welkom bij Theater Kikker aan de Ganzenmarkt 14 in Utrecht. Toegangsprijs €23. Kees en Hans Adelsen brengen een gevarieerd luisteravontuur in Huize Gaudeamus. Twee rasmuzici met identieke roots en muzikaal gevormd aan het Conservatorium Utrecht. Hans studeerde klassiek piano en Kees studeerde klassieke trombone. Hans zal het eerste deel van het programma vullen. In het tweede gedeelte vertolken zij samen thema's uit de jazz en filmmuziek. Het concert begint zondag om 4 uur in de Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. Toegang is €20. De mannen van Bezeli bieden in hun programma Gypsy Wedding een muzikale reis vol passie, virtuositeit en traditie. Een viering van verschillende stijlen en tradities die generaties lang zijn doorgegeven. Van de elegante klanken van de Franse Gypsy Jazz tot de vurige en traditionele muziek van de Balkan en de temperamentvolle Spaanse klanken van de Gitanos. Een unieke inkijk in een van de mooiste tradities binnen de zigeunercultuur. Het concert begint zondag om 17:30 in het Beaufortshuis aan de Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. Toegangsprijs €23.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: Lunette FM, regio nieuws.
1: De gemeente is in het centrum van Bilthoven een proef gestart met een zogenoemde smart zone. De flexibele parkeerplek aan de Nachtegaallaan moet helpen om laden en lossen beter te organiseren. Met de pilot van een jaar wil de gemeente bekijken of de beperkte ruimte in het centrum slimmer gebruikt kan worden. Voor het laden en lossen moeten leveranciers regelmatig een geschikte plek zoeken. Soms leveren geparkeerde vrachtwagens hinderop voor andere weggebruikers. De smart zone is bedoeld voor kort parkeren en laden en lossen. Iedereen kan de plek maximaal 30 minuten gebruiken. Waarmee de plek beschikbaar is voor zoveel mogelijk verschillende gebruikers. Langer gebruik maken van de smartzone is mogelijk door via een QR-code in te checken. Burgemeester Frits Naafs heeft bekendgemaakt dat hij met pensioen gaat. Hij heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat hij op 1 september de burgemeestersketting aan de wil gehangt. Naafs is 20 jaar burgemeester geweest in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In een brief aan de inwoners schrijft hij onder meer dat hij en zijn vrouw gehecht geraakt zijn in deze prachtige gemeente en haar inwoners. Hij dankt inwonersverenigingen en organisaties voor de fijne en warme contacten en roemt de samenwerking met onder andere brandweer en politie. De burgemeester geeft aan dat het na 46 jaar werkzaam te zijn geweest in overheidsland in verschillende rollen tijd is om meer tijd te besteden aan vrouw, kinderen en kleinkinderen. Tot 1 september 2027 blijf ik mij vol passie inzetten voor de belangen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, schrijft hij. De bereikbaarheid van het oude centrum van Wijk bij Duurstede staat komende tijd onder druk door werkzaamheden. De aannemer begint maandag met het werk nabij het centrum tussen de inundatiesluis en kasteel Duurstede. Het waterschap laat een nieuwe damwand aanbrengen, aansluitend aan de beermuur die het centrum al 7 eeuwen beschermt tegen hoogwater. De werkzaamheden maken deel uit van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk. De Rijndijk en de havenweg tussen de Aalswaard en de haven wordt afgesloten voor al het verkeer. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor de kerstdagen klaar zijn en het centrum dan weer normaal toegankelijk is.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 10 minuten langer onderweg. Vertraging door wegwerkzaamheden op de A28 richting Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de A28 richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: Letten FM, regio nieuws.
1: De Utrechtse weg N417 tussen Hollandse Rading en Hilversum gaat binnen afzienbare tijd op de schop. De aannemer heeft een vergunning aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen starten. Tijdens de herinrichting van de weg wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd met twee richtingen aan de westkant van de Utrechtse weg. Nu grenzen de fietspaden aan beide zijden direct aan de weg waar 60 km per uur gereden mag worden. Tijdens de werkzaamheden worden er ook faunapassages aangelegd. De aanpassing van de weg past binnen het plan om de verbindingen in de regio met doorfietsroutes te verbeteren. Deze doorfietsroute Hilversum-Utrecht start in het centrum van Hilversum en loopt langs de N417 via Hollandse Rading, Maartensdijk en Groenekan naar Utrecht. De provincie Utrecht gaat 154 miljoen euro investeren in het landelijk gebied in 2027. Dat is ruim 21 miljoen euro meer ten opzichte van 2026. Het Utrechtse programma Landelijk Gebied verdeelt het geld voor het landelijk gebied. De hoofddoelen zijn het versterken van de natuur, verminderen van stikstof, verbeteren van de waterkwaliteit en verduurzaming van de landbouw. Het extra budget is komend jaar vooral bedoeld voor natuurherstel. Daarbij hebben de Natura 2000 gebieden, de Beekdalen en het Veenweidegebied prioriteit. Ook ondersteunt de provincie agrariërs en andere grondbezitters bij de verduurzaming. En de omstreden evangeliegemeente De Deur heeft een vergunning gekregen van de gemeente Bunnik voor een nieuwe locatie aan de reguliere weg. Het pand stond sinds 2024 leeg en staat op de lijst om getransformeerd te worden tot woningbouw. Volgens de gemeente is tijdelijk gebruik van het gebouw beter dan een leegstand, omdat het kan zorgen voor levendigheid en sociale meerwaarde. Uit discussies op sociale media blijkt dat de inwoners de omstreden kerk liever niet zien komen. Het is de bedoeling dat de kerk tot en met 31 december volgend jaar in het pand hun diensten en kerkelijke activiteiten gaan houden. De deur werd in 1970 opgericht in Amerika en kwam in 1978 naar Nederland. Officieel valt de kerk onder de Pinksterbeweging, maar ze ligt onder vuur vanwege het gesloten karakter.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: 24 uur per dag, altijd in de buurt. Roulette FM.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door wegwerkzaamheden rijdt het langzaam op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken ben je 5 minuten langer onderweg. En op de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
1: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door wegwerkzaamheden heb je vertraging op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.
3: Je vas-y, en Paris. Voulez-vous?

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliansies zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
9: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door wegwerkzaamheden rijdt het langzaam op de A28 Utrecht naar Amersfoort. Vanaf afrit Maarn staat er 4 kilometer file en ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

Lieve Siep, ik sms'te je, maar ik kreeg geen antwoord. Ik had je nummer van die live van Twarres. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in het Fries, maar ja, niet zo goed als dat van jou. Jij zingt over het leven en zij zingen steeds, waar ben je nou? Mijn cavia is zwanger, dus ik word ook een beetje vader. Je kan me trouwens nu even niet sms'en, want mijn telefoon zit in de lader. Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed. En die muziek die je maakte met Venus heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Ik heb al je platen, Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet hoor, Siep. Je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland. Dit is Jelle.

Hoi Siep, het is nu al een half jaar geleden dat ik jou de e-mail heb gestuurd. Je had toch langs kunnen komen toen je in Hurde Cariep was? Dat is best wel in de buurt. Misschien had ik mijn adres ook wel slordig opgeschreven. Hoe dan ook, ik heb je nodig. Geef me een teken van leven. Ik heb ook een gastenboek gemaakt op internet. En naast je foto's heb ik er ook al je teksten op gezet. Ik heb nog niet zoveel bezoekers. De teller staat op 10. Heb je wel een computer? Of anders ben je Heid en Mem misschien? Het adres is http://www.jelle.teamfweb.nl/Friesland is het beste /c.html. Het geeft niet dat je mij misschien wel helemaal niet mag, dat kan. Maar je kon toch tenminste praten met Hielke Anne, dat is mijn kleine broertje, man. We hebben 3 uur zitten wachten in de kantine van Omroep Friesland in de stad. En je liep gewoon voorbij, man, ik ben het nu echt zat. En ik heb nog wel je naam in mijn nieuwe zeiljak laten haken. Dat was een heel kawaai, maar geduld is een schone zaak, zegt Baken. Mijn brief duurt nu te lang, het zijn al 20 vellen. Laat je nu snel wat van je horen? Heel veel groetjes, Jelle.

Sven maar even stikken. Misschien had Peppe wel gelijk over al dat jokken en dat pikken. Je zei dat je zou schrijven, maar dat heb je niet gedaan. Nou, ik kan niet tegen liegen, dus ben ik nu maar met mijn nieuwe fiets op pad gegaan. En ik heb een doosje Frieske Dunkers op. Denk je dat ik nog kan toeren? Ken je dat liedje Oerend Hart? Van Normaal, van die Achterhoekse boeren? Zo is dat nu ook een beetje. Ik rij straks in het Tjeukenmeer. Je kan het wel vergeten, Siep. Die naaie dij, die komt niet meer. Misschien hoor je zo af en toe wel een heel klein piepje. Nou ja, dat is mijn cavia hier in mijn rugzak en zijn naam is Siepje. Kijk, ik ben niet zoals jij, Siep. Ik laat hem niet verdrinken in een zoen. Ik weet nog welke meerdere dingen die ik met mijn cavia zou kunnen doen. Ik ben nu bijna bij de stijger, Siep. Ik zet mijn versnelling in zijn 3. Ik hoop dat je straks wakker ligt en enge dromen krijgt of een nachtmerrie. We zouden er samen kunnen zijn, Siep. Ik ben je ideale man. Oh, bliksem, nu ben ik vergeten hoe ik dit bandje sturen kan.

0: stijger afgepleurd. Nou ja, en zijn beppe die kwam hem redden. En hij had alleen een griepje. Maar ja, in zijn rugzak zat een bandje. En die cavia, genaamd Siepje. De jongen die heeft het wel gered. De cavia kwam niet meer bij. Wacht, nu ik erover nadenk. Die jongen, dat was jij.
1: Delen. Roulette FM Classic.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks Between Day and Night. Nu tot 9 uur Club Roulette.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidsstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Hemdforhem.nl, back to work, nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Altijd in de buurt, Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

New Aitana. Superstreja. Dit is jouw Roulette FM.

0: Jette FM Regio Nieuws.
1: De gemeente is in het centrum van Bilthoven een proef gestart met een zogenoemde Smart Zone. De flexibele parkeerplek aan de Nachtegaallaan moet helpen om laden en lossen beter te organiseren. Met de pilot van een jaar wil de gemeente bekijken of de beperkte ruimte in het centrum slimmer gebruikt kan worden. Voor het laden en lossen moeten leveranciers regelmatig een geschikte plek zoeken. Soms leveren geparkeerde vrachtwagens hinder op voor andere weggebruikers. De Smart Zone is bedoeld voor kort parkeren en laden en lossen. Iedereen kan de plek maximaal 30 minuten gebruiken, waarmee de plek beschikbaar is voor zoveel mogelijk verschillende gebruikers. Langer gebruik maken van de Smart Zone is mogelijk door via een QR-code in te checken. Burgemeester Frits Naafs heeft bekendgemaakt dat hij met pensioen gaat. Hij heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat hij op 1 september de burgemeestersketting aan de wil gehangt. Naafs is 20 jaar burgemeester geweest in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In een brief aan de inwoners schrijft hij onder meer dat hij en zijn vrouw gehecht geraakt zijn in deze prachtige gemeente en haar inwoners. Hij dankt inwonersverenigingen en organisaties voor de fijne en warme contacten en roemt de samenwerking met onder andere brandweer en politie. De burgemeester geeft aan dat het na 46 jaar werkzaam te zijn geweest in overheidsland in verschillende rollen tijd is om meer tijd te besteden aan vrouw, kinderen en kleinkinderen. Tot 1 september 2027 blijf ik mij vol passie inzetten voor de belangen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, schrijft hij. De bereikbaarheid van het oude centrum van Wijk bij Duurstede staat komende tijd onder druk door werkzaamheden. De aannemer begint maandag met het werk nabij het centrum tussen de inundatiesluis en kasteel Duurstede. Het waterschap laat een nieuwe damwand aanbrengen, aansluitend aan de beermuur die het centrum al 7 eeuwen beschermt tegen hoogwater. De werkzaamheden maken deel uit van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk. De Rijndijk en de havenweg tussen de Aalswaard en de haven wordt afgesloten voor al het verkeer. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor de kerstdagen klaar zijn en het centrum dan weer normaal toegankelijk is.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
0: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: De Utrechtse weg N417 tussen Hollandse Rading en Hilversum gaat binnen afzienbare tijd op de schop. De aannemer heeft een vergunning aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen starten. Tijdens de herinrichting van de weg wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd met twee richtingen aan de westkant van de Utrechtse weg. Nu grenzen de fietspaden aan beide zijden direct aan de weg waar 60 km per uur gereden mag worden. Tijdens de werkzaamheden worden er ook faunapassages aangelegd. De aanpassing van de weg past binnen het plan om de verbindingen in de regio met doorfietsroutes te verbeteren. Deze doorfietsroute Hilversum-Utrecht start in het centrum van Hilversum en loopt langs de N417 via Hollandse Rading, Maartensdijk en Groenekan naar Utrecht. De provincie Utrecht gaat 154 miljoen euro investeren in het landelijk gebied in 2027. Dat is ruim 21 miljoen euro meer ten opzichte van 2026. Het Utrechtse programma Landelijk Gebied verdeelt het geld voor het landelijk gebied. De hoofddoelen zijn het versterken van de natuur, verminderen van stikstof, verbeteren van de waterkwaliteit en verduurzaming van de landbouw. Het extra budget is komend jaar vooral bedoeld voor natuurherstel. Daarbij hebben de Natura 2000 gebieden, de beekdalen en het veenweidegebied prioriteit. Ook ondersteunt de provincie agrariërs en andere grondbezitters bij de verduurzaming. En de omstreden evangeliegemeente De Deur heeft een vergunning gekregen van de gemeente Bunnik voor een nieuwe locatie aan de reguliere weg. Het pand stond sinds 2024 leeg en staat op de lijst om getransformeerd te worden tot woningbouw. Volgens de gemeente is tijdelijk gebruik van het gebouw beter dan leegstand, omdat het kan zorgen voor levendigheid en sociale meerwaarde. Uit discussies op sociale media blijkt dat de inwoners de omstreden kerk liever niet zien komen. Het is de bedoeling dat de kerk tot en met 31 december volgend jaar in het pand hun diensten en kerkelijke activiteiten gaan houden. De deur werd in 1970 opgericht in Amerika en kwam in 1978 naar Nederland. Officieel valt de kerk onder de Pinksterbeweging, maar ze ligt onder vuur vanwege het gesloten karakter.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de Bilt is dit
7: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night. Roulette FM.
10: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: €100 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de Bild is dit Roulette FM.
8: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink het nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
6: Strak.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de beeld is dit
1: Roulette FM.
3: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.